Christian, dan heb je zo'n bijbel in kun je kijken. Pas van het zip, kies met een zin. Persoon en jatsom, Nadia Sivem, Yufay Vajok, Yonako, Alex Kenji, is bambole, et kies nyar is lager, itara yo yana, ocha kigazima is lager, medje. Hangere maximale chance.